0: something I want to talk about.
1: Els teus artistes preferits sonen als 40. 40. Els 40. Algo pa contestarte.